Yes. Yes, goedemiddag. It's your boy Cut Nice. Welkom bij je brand new show. Van Set It Off Show bij Operator.

0: Yes. Van Brooklyn naar Queens. Master Ace. Yeah. Een brand new Mobb Deep.
1: Yo. Yeah.
0: Met Nas.

je net bent ingeschakeld. Nogmaals, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. It's your boy Cut Nice. Met de Set It Off Show. Uit Rotterdam, hier bij Operator. Deze mooie, amazing, beautiful maandag, tweede Pinksterdag. De show zit vol met bomfresse tunes. En ook oude dingen natuurlijk. Je hoorde zojuist de nieuwe MLP met Eric Sermon van het nieuwe album. Voor de rest, alleen maar lekkere dingen hebben me meegenomen. Ik zal zeggen, geniet ervan. En sowieso geniet van je dag, waar je ook bent. Yes, yes.

fat lady. Chocolate. Hip Hop Lounge. Miss meer van dit soort muziek, man.

Let's make it clap. Het was van het weekend in Eindhoven. Bij Holy Funk. Shout out naar Holy Funk. Gin. Bij de popping battles. Top Rock. Locking. Wacking. Hoog niveau. Je ging helemaal los daar zo. Nogmaals shout out naar Gin. Holy Funk. Let's go!

alvast bedankt voor het luisteren. Sowieso tot volgende maand. Geniet van je dag. Shout-out naar de mannen van Operator.